0: Het is 7 uur. Radio Bergijk met het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Techgigant Meta moet in de Amerikaanse staat New Mexico $567 miljoen betalen en Facebook en Instagram veiliger maken voor jongeren. Een rechter oordeelde dat het moederbedrijf van de twee sociale media platforms verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Volgens de rechter zijn de platforms zo ontworpen dat jongeren er verslaafd aan kunnen raken en onvoldoende beschermd worden. Het geld moet in een apart fonds komen. Meta gaat in beroep. Bij een flatbrand in Rotterdam is 1 persoon om het leven gekomen, zo meldt de politie. Die brand ontstond gisteravond op de 7e en ook bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. De brandweer vond een man achter de voordeur die door de hulpdiensten wel werd gereanimeerd, maar niet veel later alsnog is overleden. Omwonenden hoorden vlak voor de brand nog een explosie. Het vuur was snel onder controle en de flat hoefde daardoor niet meer te worden ontruimd. Er rijden vandaag tussen Boksmeer en Venray nog geen treinen vanwege de natuurbrand in de Boshuizerbergen bij Venray. Die brand is geblust, maar de brandweer houdt het gebied extra in de gaten vanwege de droge omstandigheden. Het natuurgebied is nu overgedragen aan het Limburgs Landschap dat de controles en bluswerkzaamheden regelt. Zolang die werkzaamheden nog duren, zet Arriva bussen in. De gemeente heeft inmiddels een nieuwe noodverordening ingesteld voor het getroffen gebied. Aan boord van het Oekraïense vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig was waarschijnlijk toch geen munitie meer aanwezig toen daar een explosieve drone werd gevonden. Volgens de Duitse autoriteiten had het toestel de lading een dag eerder al afgeleverd in Oekraïne. Het OM spreekt van een gerichte aanval op de logistieke infrastructuur en onderzoekt de zaak verder. Volgens minister Dobrindt kan het niet worden uitgesloten dat een ander land achter de aanval zit. Rusland wordt nadrukkelijk genoemd. Het weer. In het noorden en oosten kans op een buitje, verder zonnig en droog en nauwelijks wind. Het wordt vandaag 21 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Radio Bergijk.
3: Verkeer. Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment staat er 1 file in Nederland, dat is de A22 Beverwijk richting Velzen. En dat komt door de werkzaamheden op de A9 in de Wijkertunnel. Tussen knooppunt Beverwijk en Beverwijk is het daarom druk. 1 kilometer met 15 minuten oponthoud.
2: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: jij een radiostation waar je altijd goed zit? Stop dan met zoeken. Je hebt ons gevonden. Radio Bergijk.
1: Hij is geboren in het Drentse Emmen op 25 september 1981. Hij werd geboren als Bouke Scholten, maar onder zijn artiestennaam Bouke werd hij wereldberoemd in Nederland dankzij zijn fantastische imitatie van Elvis Presley. Hier is hij, Bouke, I Fire Down Below.

De Nederlandse King of Rock'n'Roll. Je hoorde Bauke met Fire Down Below. In augustus 2009 won deze Bauke Scholte het televisieprogramma Waar is Elvis? In het programma werd gezocht naar de Elvis-kunner van Nederland. En Scholte deed ook mee in 2014 aan The Winner Takes It All. En met zijn vertolking van Elvis won hij het programma. En mocht hij zich de beste soundalike van Nederland noemen.

0: weerbericht.
1: In het noorden en oosten is het bewolkt met kans op een buitje. De rest van het land houdt het droog met veel zon. Wind staat er nauwelijks. Vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden met de meeste wolken in het noorden en oosten, maar het blijft vrijwel droog. Het wordt zo'n 21 graden in het Waddengebied tot 26 in het zuiden van het land. De wind trekt iets aan, er staat een zwakke tot aan de kustmatige westen tot noordenwind. Vanavond klaart het overal op, er wordt geen regen verwacht. Na vandaag houden we veel zon en wordt het langzaam warmer met tropische temperaturen. Zondag en maandag kan er een bui vallen. Daarna wordt het iets minder heet. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

Als ik tegen jou zeg, dat was een plaatje van Harm Douwe Bremen, dan zal je zeggen, daar heb ik nog nooit van gehoord, dat kan kloppen. Want zijn pseudoniem was Alexander Curley. En die naam, die zegt jou wel wat natuurlijk. Hij is geboren in Haarlem op 14 augustus 1946 en overleden in Drachten, Friesland op 4 juni 2012. I'll Never Drink Again was dat van Alexander

0: Studio Bergijk met het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Techgigant Meta moet in de Amerikaanse staat New Mexico $567 miljoen betalen en Facebook en Instagram veiliger maken voor jongeren. Volgens de rechter zijn de platforms zo ontworpen dat jongeren er verslaafd aan kunnen raken en onvoldoende beschermd worden. Bij een flatbrand in Rotterdam is 1 persoon om het leven gekomen, zo meldt de politie. Het vuur was snel onder controle en de flat hoefde daardoor niet meer te worden ontruimd. Er rijden vandaag tussen Boksmeer en Venray nog geen treinen vanwege de natuurbrand in de Boshuizerbergen bij Venray. Die brand is geblust, maar de brandweer houdt het gebied extra in de gaten vanwege de droge omstandigheden. Aan boord van het Oekraïense vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig was waarschijnlijk toch geen munitie meer aanwezig toen daar een explosieve drone werd gevonden. Volgens de Duitse autoriteiten had het toestel de lading een dag eerder al afgeleverd in Oekraïne. Het weer. In het noorden en oosten kans op een buitje, verder zonnig en droog en nauwelijks wind. Het wordt vandaag 21 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Radio Bergijk.

0: Wij zijn de zender waar jij op zat te wachten. Wij zijn Radio Bergijk.
1: Bert Hering, de man die in Utrecht is geboren en heeft het over Julie July.

Het was het eerste hitsucces voor Bert Hering in de Nederlandse hitparade met zijn Juli July in 1995. Op 8 juli, om helemaal precies te zijn, kwam de plaat de Nederlandse hitparade binnen. Hoogste notering 9 stond toen 11 weken genoteerd in de Nederlandse hitparade. En daarna heeft hij alleen nog maar tipnoteringen gehad.

We gaan naar de United States of America. En daar heb ik voor je een Amerikaanse gospel- en soulzanger. En hij is zelfs dominee. Hij woont in Forest City. En hij is geboren op 13 april 1946. Ik heb het over Al Green. Let's Stay Together.

Al Green, Let's Stay Together uit 1971. En is het ooit een hit geweest in de Nederlandse hitparade? Het antwoord daarop is nee. Wel heeft hij hits gescoord met Put a Little Love in Your Heart, The Message is Love and Love is a Beautiful Thing. Maar in de top 2000 heeft hij wel een notering opgeleverd voor Let's Stay Together. De laatste notering was in 2021 met als notering 1986. Al Green en Let's Stay Together.

0: Het is 8 uur. Radio Bergijk met het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Acteur Peter Faber is overleden. Faber was bekend van rollen zowel op het toneel als op tv. Hij brak door in de jaren 70 met rollen in de films Keetje Tippel, Max Havelaar en Soldaat van Oranje en speelde in A Bridge Too Far van Richard Attenborough met sterren als Sean Connery en Anthony Hopkins. Daarna volgden films als Siske de Rat en Schatjes. Ook was Faber te zien in series als Prettig Geregeld en Duel in de Diepte. Peter Faber is 82 jaar geworden. Bij een schietpartij op een middelbare school in Thailand is een leraar omgekomen. Een tweede leraar en drie leerlingen raakten gewond, melden de Thaise autoriteiten. Lokale media spreken over zeker 15 gewonden. De schutter was een leerling van de school in Nonthaburi, ten noorden van Bangkok. Na zijn daad pleegde hij zelfmoord. Op dezelfde school was begin dit jaar ook al een schietpartij. Toen werd een leraar gedood en raakte één leerling gewond. De ruim 900.000 middelbare scholieren in Nederland krijgen veel minder techniekles dan leerlingen in 2007. Het aantal lesuren in de onderbouw daalde sindsdien met 58%, terwijl in Nederland een groot tekort is aan vakmensen die met hun handen werken. De daling van het aantal techniekuren in het voortgezet onderwijs begon met de afschaffing van de zogeheten basisvorming. Sindsdien mogen scholen zelf bepalen hoeveel uur ze aanbieden, zolang leerlingen de kerndoelen maar halen. En de dikke Van Dalen gaat het woord vulvalippen toevoegen aan het woordenboek, heeft de uitgeverij bekendgemaakt. Dat gebeurt na jarenlange campagne van actiegroepen Dolomina's en Schaamteloos. Zij pleiten al langer voor een anatomisch correcte benaming naast het bestaande woord schaamlippen. Het woord schaam zou volgens hen een negatieve lading geven aan een normaal lichaamsdeel. Met de opname in de Van Dalen krijgt de term een officiële status in de Nederlandse taal. Het weer. In het noorden en oosten kans op een buitje, verder zonnig en droog en nauwelijks wind. Het wordt vandaag 21 tot 26 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Radio Bergijk.
3: Verkeer. Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden.
2: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Je luistert naar Radio Bergijk. Een station niet alleen voor Bergijk.
1: We gaan door met een Amerikaanse rockband afkomstig uit San Jose, California. Rondom de gitaristen Tom Johnson en Patrick Simmons. We kennen ze natuurlijk van What a Fool Believes and Listen to the Music. Wij gaan draaien. Long Train Running. Dit zijn de Doobie Brothers.

De Doobie Brothers waren dat met Long Train Running. De plaat werd uitgebracht in 1973. Hoogste notering in de Nederlandse hitparade was nummer 12. En ze stonden maar liefst 6 weken genoteerd. De Doobie Brothers en Long Train Running.

0: Weerbericht.
1: In het noorden en oosten is het bewolkt met kans op een buitje. De rest van het land houdt het droog met veel zon. Wind staat er nauwelijks. Vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden met de meeste wolken in het noorden en oosten, maar het blijft vrijwel droog. Het wordt zo'n 21 graden in het Waddengebied tot 26 in het zuiden van het land. De wind trekt iets aan, er staat een zwakke tot aan de kust matige westen tot noordenwind. Vanavond klaart het overal op, er wordt geen regen verwacht. Na vandaag houden we veel zon en wordt het langzaam warmer met tropische temperaturen. Zondag en maandag kan er een bui vallen. Daarna wordt het iets minder heet. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Radio Bergijk. De lekkerste muziek, de beste kwaliteit.
1: We gaan door met een Nederlandse band, oftewel de zogenaamde Nederpop. Ze kwamen destijds uit Apeldoorn en Zwolle. Ik heb het over Air Bubble. En ze scoorden toentertijd een hele grote hit met dit nummer, Racing Car. Ik

De Nederlandse formatie Air Bubble en Racing Car uit het jaar 1976. Toen de tijd hoogste positie, nummer 7. En ze stonden in totaliteit 9 weken genoteerd in de Nederlandse hitparade.

0: Radio Bergijk met het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Acteur Peter Faber is overleden. Faber was bekend van rollen zowel op het toneel als op tv. Peter Faber is 82 jaar geworden. Bij een schietpartij op een middelbare school in Thailand is een leraar omgekomen. Een tweede leraar en drie leerlingen raakten gewond, melden de Thaise autoriteiten. De ruim 900.000 middelbare scholieren in Nederland krijgen veel minder techniekles dan leerlingen in 2007. Het aantal lesuren in de onderbouw daalde sindsdien met 58%, terwijl in Nederland een groot tekort is aan vakmensen die met hun handen werken. En de dikke Van Dalen gaat het woord vulvalippen toevoegen aan het woordenboek, heeft de uitgeverij bekendgemaakt. Dat gebeurt na jarenlange campagne van actiegroepen Dolomina's en Schaamteloos. Het weer. In het noorden en oosten kans op een buitje, verder zonnig en droog en nauwelijks wind. Het wordt vandaag 21 tot 26 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Radio Bergijk.
3: Verkeer. Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden.
2: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: goed. Radio Bergijk.
1: We gaan naar Noorwegen toe. In 1982 werden zij opgericht in Oslo. Dan heb ik het over. Aha. En hier zijn ze met die vette nummer 1 hit. Take on me.

Uit 1985, aha, en Take On Me. En wat me dan weer verbaast, ik had het gevoel dat het veel langer was toen de tijd. Maar ze stonden maar 1 week op nummer 1 van de Nederlandse hitparade. Maar ze stonden wel 12 weken genoteerd. Aha dus, en Take On Me.

0: Alleen bij ons. Radio Bergijk.
1: We gaan terug naar 1986. En dat doen we dan met een Amerikaanse pop-rockformatie, Cock Robin. Met de zang van Peter Kingsbury en Anna Lacasio. Hier is The Promise You Made.

Uit 1986 deze voormalige nummer op 1 van de Nederlandse hitparade. Liever gezegd, ze stonden zelfs 2 weken op nummer op 1 genoteerd. Vanaf 22 februari kwamen ze de hitparade binnen. Cock Robin was dat met The Promise You Made.